filmmuziek van Christophe Komeda. Dan nu fragmenten uit de film Rosemary's Baby, een film uit 1968. Met onder meer het slaapliedje Lullaby, gezongen door Mia Farrow, gearrangeerd en gedirigeerd door George Tipton. Met Don Ellis, trompet, en Tommy Morgan, harmonica. Jim Haskell arrangeerde en dirigeerde het nummer Moment in Time. Dat werd gecomponeerd door Komeda samen met Hal Blair. Fragmenten dus uit de film Rosemary's Baby uit 1968 door een studioorkest onder leiding van Dick Hazard en onder leiding van Jack Hayes.

Filmmuziek van Christophe Commeda, ditmaal uit de film Rosemary's Baby uit 1968. En dan tot slot nog twee versies van de muziek uit dezezelfde film, Rosemary's Baby. Een jazz vocal, opname uit de Riviera Ramond Club in Warschau uit 1989. Met onder meer zang van Ursula Dudziaks. En verder een aantal Poolse solisten op keyboards, vibrafoon, elektrische bas. En verder hoort u tenor en sopraansax en drums. Dan, na de jazz vocal, twee fragmenten van privéopnames, waarin de componist aan de piano zijn hoofdthema repeteert. Muziek dus weer van Christophe Commeda.

In The Sound of Movies bij de Concertcenter hoorde u filmmuziek van de Poolse componist Christoph Komeda. Ten slotte een jazz vocal uit de Riviera Ramond Club in Warschau uit 1989. En zojuist twee fragmenten van privéopnames met de componist. Op onze website concertcenter.nl vindt u trouwens ook de complete speellijst met alle Poolse solisten. Samenstelling voor de Concertcenter, Kees Hogenberg.

Op de Concertzender kunt u gaan luisteren naar The Sound of Movies. Om precies te zijn naar aflevering 1 van onze serie Gefilmde Optredens. Vandaag om te beginnen werk van twee Engelse bandleiders. Harry Roy is de eerste. Hij leefde van 1900 tot 1971. Hier volgt een aantal dansnummers door Harry Roy and his famous band uit de film Everything is Rhythm, een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Goulding, waarin een dansband auditie doet om in een chic hotel in Londen's West End de huisband te worden. De muziek is gecomponeerd door Harry Roy, Jack Maskell en Cyril Ray, met zang van Harry Roy en zijn vrouw, Phyllis Thackeray, Ivor Morton en Billy Curry, en tapdance door Phyllis Thackeray, Harry Roy en Johnny Nitt. Het eerste nummer heet You Are the Last Word in Love, waarin Phyllis Thackeray de tapdance verzorgt.

Al deze losse thema's zijn in 2015 gezamenlijk uitgebracht op een set met 3 cd's. En de titel daarvan is Bowling Story, Anthologie des Bandes Originales, 1960 et 1998. En in het tweede blokje muziek, allemaal thema's uit weer een aantal films. En we beginnen bijvoorbeeld met L'étrange Monsieur Duvalier. Dat is een televisieserie. Verder hoort u bijvoorbeeld Try This One for Size, een Amerikaanse misdaadcomedie. En Hasard ou Coïncidence, een drama van Claude Lelouch. En daarvoor schreef je een kort jazzconcerto voor piano et orchestre. En dan maken we de cirkel rond met opnieuw muziek uit het misdaaddrama van Jacques Daré, Borsalino uit 1970. Maar dan wel de version symfonique, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra in 1972. En wat ook nog heel bijzonder is, deze opname staat onder leiding van niemand minder dan filmcomponist Maurice Jarre.

deze tune weet u het waarschijnlijk al. Bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 132 in de serie Jazz in de Film, met een aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean's 12. Maar die zijn dus pas uitgekomen na zijn dood. In deze aflevering twee scores uit de jaren 60. Te beginnen met Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. En die film gaat over een Italiaanse advocaat die door de mist op het vliegveld van Los Angeles is gestrand. De score bevat Napolitaanse folkloristische deuntjes, gecomponeerd door Fusco Falvo, Galdieri Barbaris en Pisano Cioffi. En we horen Chet Baker op trompet met zang van Helen Merrill. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Piero Umiliani.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de film, aflevering 227 en voor de derde keer, besteden we aandacht aan muziek van Gerald Fried. Eind jaren 50 kwam Gerald Fried vanuit de oostkust van Amerika, waar hij onder meer als hoboïst had gespeeld, bij het Pittsburgh Symphony Orchestra naar Hollywood. En hij vond al gauw werk bij de televisiestudio's om muziek te schrijven bij series als Gunsmoke, Star Trek en Lost in Space. In de jaren 60 kon hij zijn jazzliefde kwijt in de ritmische begeleiding van de geheimagenten in The Man from U.N.C.L.E. Deze historische actieserie, die liep van 1964 tot 1968, die werd zo'n succes dat er al snel grammofoonplaten verschenen met tunes uit verschillende afleveringen. En dit gebeurde door populaire orkestleiders van grote labels, zoals daar is Hugo Montenegro voor RCA Victor.

Asia-activiteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che viene dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

Tipa, tipa, tipa.

U heeft geluisterd naar Cinemathèque. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren, de tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie En Effayant la Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB en als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En daar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar, hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct naar het succes van Et Dieu créa la femme. In 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolon belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mizraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaphoes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La fille sans voix.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. En wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver, groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van Andre Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast. Met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamet's doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

In You Were Never Really Here volgt Joe, een getraumatiseerde oorlogsveteraan en voormalig FBI-agent. Hij werkt als een huurling die vermiste meisjes opspoort. Wanneer hij betrokken raakt bij een zaak die dieper en gevaarlijker is dan hij had verwacht, wordt Joe geconfronteerd met zijn eigen demonen uit het verleden. Ondertussen probeert hij een jong meisje te redden uit de klauwen van een corrupt netwerk van machtige figuren. De score van Johnny Greenwood is doordrenkt met dissonante klanken. Het dient ter ondersteuning van de innerlijke worstelingen van het hoofdpersonage, gespeeld door Joaquin Phoenix.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Tech. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.

Met het succes van de film besloten de Coen Brothers en FX Networks om Fargo om te vormen tot een anthologie-serie. Elke serie volgt een nieuw verhaal met nieuwe personages, maar behoudt de unieke sfeer en thema's die de film zo geliefd maakten. De eerste serie, geregisseerd door Noah Hawley, volgt Lorne Melville. Deze meedogenloze huurmoordenaar zet de rustige gemeenschap van Bemidji in Minnesota op zijn kop. Het verhaal draait om de botsing tussen kwaad en goed. De dappere, maar onhandige verzekeringsverkoper Lester Nygaard en de vastberaden politieagent Molly Silverson gaan een haast metafysische strijd aan met Lorne. Net als de film zit de serie vol met onverwachte wendingen, zwarte humor en uitstekende acteerprestaties. Met Billy Bob Thornton als Lorne, Alison Tolman als Molly en Martin Freeman als Lester. De daaropvolgende series volgen allemaal een vergelijkbaar patroon. Elk seizoen heeft een nieuw verhaal en een nieuwe cast, maar blijft trouw aan de geest van de originele film. In de serie wordt de muziek op een andere manier gebruikt om de sfeer te versterken en de thema's van elk seizoen te ondersteunen. De makers van de serie hebben een scala aan muzikale stijlen gebruikt, van dreigende synthesizers tot Americana en folk om de verschillende verhalen en personages te accentueren.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bird Eyes en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte komedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

Dat was de muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematek. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjespelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen u laten horen. Het heet 10,432 Sheep. Komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Steins tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld. Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgt het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

Julie Stein en Sammy Kahn werkten al in de jaren 40 met een grote filmster, Rita Hayworth. In 1945 speelde zij in Tonight and Every Night, een podiumzangeres van een theatergroep in Londen. Dit gezelschap weigerde zich door de Duitse bombardementen van de Blitzkrieg te laten weerhouden en bleef vannacht en elke nacht optreden. Stein en Kahn schreven voor regisseur Victor Saville een complete set toneelliedjes. Het nummer Anywhere leverde hun zelfs een Oscar-nominatie op. Het wordt gezongen door Janet Blair en staat daarom helaas niet op de plaat de Rita Hayworth Collection. Op dit album zijn liedjes van Rita verzameld, waaronder de shownummers uit Tonight and Every Night, What Does an English Girl Think of a Yank en You Excite Me. Ironisch genoeg hoort u hier Hayworth zelf zingen, terwijl ze in de film Tonight and Every Night werd ingedubt door Martha Mears. Hayworth kwam met haar eigen ongetrainde zangstem namelijk niet als een professionele Britse revue-ster over.

Het netwerk van connecties mag ook blijken uit een nummer dat Julie Stein en Sammy Kahn schreven voor een spionagecomedie uit 1942, Ship Ahoy. Op het passagiersschip dat naar Puerto Rico vaart, verzorgen Tommy Dorsey en his orchestra de dansmuziek met Frank Sinatra als zanger van de band. In een van de volgende uitzendingen van Jazz in de Film zullen we nog wel wat werk van Frank Sinatra en Tommy Dorsey laten horen. Het liedje I Fell in Love with the Leader of the Band wordt gezongen door Virginia O'Brien. Tussen de vele nummers die al voor de film waren gecomponeerd, paste deze song echter niet meer. Het is een outtake die eruit geknipt is, hè, dat fragment. Maar het is wel bewaard gebleven, omdat de makers Stein en Kahn later zo beroemd werden. I Fell in Love with the Leader of the Band uit 1942.

In de oorlogsfilm Battle Cry van Raoul Walsh uit 1955 beleeft een groep Marines tussen de oorlogshandelingen door allerlei romantische avonturen. Een jonge recruut ondergaat een soort inwijding in mannelijkheid in een bar. Daar klinkt uit de jukebox Fiddle-dee-dee. Het is een hit van Julie Stein en Sammy Kahn, die ze schreven voor It's a Great Feeling uit 1949. In een latere scène zijn de militairen op een dansfeest, waar op de grammofoon een plaatje wordt gedraaid. Put him in a box, tie him with a ribbon and throw him in the deep blue sea. Ook dat was weer een populair nummer van Stein en Kahn en wel uit Romance on the High Seas. Het filmdebuut van Doris Day in 1947, waarmee we deze uitzending begonnen.

Goedendag, u luistert naar de concertzender met het programma The Sound of Movies. Vandaag een eerste aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. En Harry Warren leefde van 1893 tot 1981. Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens I Only Have Eyes For You en Jeepers Creepers en That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in films zoals Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Edison, Topeka en Santa Fe. Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in de US Army zat. Luistert u nu naar diverse thema's uit de periode 1933-1937 en de nummers zijn op teksten van Al Dabin. Don't Say Goodnight uit de film Wonder Bar 1934 en dialogen en songs uit And She Learned About Dames uit 1934. De dialogen zijn van Lyle Talbot en Martha Merrill. En ook Dick Powell hoort u de stem van. Begeleid door het United Artists Studio Orchestra.

can't this go on?

En dat was Young and Healthy. Filmmuziek van Harry Warren. En dat was uit 42nd Street uit 1933. 42nd Street is de beroemde straat in New York die van oost naar west over de hele breedte van Manhattan loopt. En die kruist Broadway en Times Square en daar zijn alle theaters. We gaan verder met deze filmmuziek van Harry Warren. En eerst een stuk uit Gold Diggers, een film uit 1935. The Words Are In My Heart. En dan nog weer een stukje uit 42nd Street. You're Getting To Be A Habit With Me. Luister nu naar het United Artists Studio Orchestra. En Bibi Daniels zingt en Dick Powell.

0: can't break it. Your enemy have killed me.
1: You're Getting to Be a Habit with Me, zong Bibi Daniels uit 42nd Street. Verder met muziek van Harry Warren. En we gaan weer terug naar die Gold Diggers waar u net al een stukje van hoorde. Dit keer All Fair in Love and War, ook uit 1937 dus. Gezongen door Dick Powell, Joan Blondell, Lee Dixon, Rosalind Markey. En wederom begeleid door de United Artists Studio Orchestra.

muziek uit The Navigator. Het opnieuw uitbrengen van The Navigator was een groot succes. De initiatiefnemers, filmverzamelaar Raymond Rohauer en distributeur Jacques Robert brachten daarop in dezelfde opzet de romantische komedie Seven Chances uit. Buster Keaton maakte de film direct na The Navigator in 1925. Het is weer een liefdesgeschiedenis en hij speelt een jonge man die bijna failliet is tot hij een enorme erfenis kan krijgen. De voorwaarde is wel dat hij voor zijn 27ste getrouwd moet zijn. Hij heeft al lang een oogje op een meisje, maar heeft het haar nog nooit laten merken. Keaton opent de film in Technicolor, waarin hij laat zien hoe verlegen de jongen is. Zijn zenuwen worden nog versterkt wanneer de kranten bekend hebben gemaakt hoe rijk hij kan worden. Dan wordt hij achtervolgd door een gillende meute potentiële verloofdes tot aan de kerk. Voor deze centrale scène componeert Bolling een stuk met virtuoos pianospel. Hij noemt het Fiancé en folie. Het wordt populair doordat hij het stuk opneemt in zijn programma voor de concerten met Bolling's Big Band. Hier is Fiancé en folie als eerste van drie thema's uit Seven Chances, gecomponeerd en gedirigeerd weer door Claude Bolling in 1969.

Dit was The Sound of Movies, een programma bij de Concertzender. Vandaag in de serie Jazz in de Film. Muziek van Claude Bolling. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

En bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Je kunt gaan luisteren naar aflevering 134 in de serie Jazz in de Film. Dit keer met filmmuziek van Michel Legrand. We beginnen met twee thema's uit de film L'Amérique insolite uit 1958. En de muziek daaruit wordt gespeeld door het studio-ensemble.

Met een studio-ensemble begonnen we deze aflevering van The Sound of Movies met twee thema's uit de film L'Amérique insolite, muziek van Michel Legrand. Dat is overigens ook de muziek die we nu gaan beluisteren, namelijk drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961 met zang van Angela, tekst van Jean-Luc Godard. En wederom hoort u een studio-ensemble.

In studio-ensemble was dit met drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961. Filmmuziek van Michel Legrand. We gaan luisteren naar het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. Daarna vier thema's uit de film Cléo de 5 à 7 en die is uit 1961. De zang is van Corinne Marchand, de teksten van Agnès Varda. En nu hoort het Michel Legrand et son orchestre.

U hoorde zang van Corinne Marchand, de teksten waren van Agnès Varda en u hoorde het Michel Legrand et son orchestre in een uitvoering van Cléo de 5AZ uit 1961 en daarvoor uit het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. En dan gaan we verder, nog steeds uiteraard met filmmuziek van Michel Legrand met drie thema's uit de film Lola uit 1960. De zang is van Jacqueline Danot en de tekst is van Agnès Varda en wederom hoort u een studio-ensemble.

Dit studioensemble begeleidde Jacqueline Danot met de teksten van Agnes Varda, afkomstig uit de film Lola uit 1960. Dan gaan we luisteren naar twee thema's uit The Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. Te beginnen met thema One Day en daarbij hoort u Bud Schenk, alt sax en fluit, Ernie Watts, tenor sax, Michel Legrand piano en klavercimbal, Howard Roberts, gitaar, Ray Brown, bass, Shelley Mann, drums, Gary Barone, Bud Brisbois en Conte Candoli, trompet, Billy Byers, trombone, Artie Kane, orgel en dat alles gearrangeerd en gedirigeerd door Michel Legrand. En daarna hoort u de song One Day uit de Plastic Dome of Norma Jean, uit 1965 dus, zoals ik net al zei, met zang van Jack Jones. De teksten van Alan en Merlin Bergman. En ook hier weer is er sprake van het arrangement en de directie door Michel Legrand.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar twee thema's uit de Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. En daarna de song One Day uit diezelfde film. De laatste was met zang van Jack Jones. De teksten zijn van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement en de directie was van Michel Legrand. We gaan verder met filmmuziek van Michel Legrand. Nu vier thema's uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. Om te beginnen hoort u de song Sweet Gingerbread Man met zang van Jack Jones. Tekst is van Ellen en Merlin Bergman. En daarna de song Sweet Gingerbread Man met de zang van The My Curb Congregation. En hier hoort u een studioorkest onder leiding van Michel Legrand. Dan hoort u de song Nobody Knows uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart ook met zang van Billy Medley. Tekst ook weer, zoals het vorige ook, van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement is van Don Costa. Dat is een arrangement overigens uit 1970. En als laatste hebben we dan nog het thema Sweet Gingerbread Man uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart. En dan hoort u het Enoch Light and the Light Brigade.

En dat was veel muziek uit Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. We gaan verder met thema's uit de film Pieces of Dreams, ook uit 1970.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt alweer aflevering 129 in de serie Jazz in de Muziek. En daarbinnen de 7e aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani. Hij leefde van 1926 tot 2001. In dit programma hoort u lounge-muziek van hem en een score voor de film Cinque Bambole per la Luna d'Agosto, oftewel Five Dolls for an August Moon. En dat is een mystery thriller van Mario Bava uit 1970. En met deze score gaan we dan ook beginnen. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Piero Umiliani dus, met zang van I Cantori Moderni di Alessandroni.

bambole per la luna d'agosto, oftewel $5 for an August moon. Muziek geschreven voor een mystery thriller van Mario Bava uit 1970. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf met zang van I Cantori Moderni di Alessandroni. Dan gaan we luisteren naar lounge muziek, avant la lettre van Piero Umiliani. En dat is muziek uit 1971. Ik heb drie titels. Free Dimension, Truck Driver en Blue Lagoon. Piero Umiliano leidde de band met zichzelf op Moog, pianofender en Mexicaanse marimba. Marcello Boschi bespeelt de fluit. U hoort Mario Medana, Dino Piana en Biagio Marullo trombone. Oscar Valdambrini, Al Corvin en Marino di Fulvio trompet. Antonello Vanucchi, Hammond orgel, Franco D'Andrea, piano en clavicord. Carlo Zoffoli, marimba vibrafon. Sergio Carnini, Lori orgel. Silvano Chimenti en Sergio Coppotelli gitaar, Mauricio Maggiorana bas, Giovanni Tommaso contrabas, Enzo Restucchi en Gigi Monari drums en tot besluit Chico Chico percussie.

En zo heeft u geluisterd naar Lounge Muziek, Avant la Lettre van Piero Umiliani uit 1971. De titels waren Three Dimension Truck Driver en Blue Lagoon. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenburg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. En vandaag deel 308 alweer in de serie Jazz in de Film over Manuel de Sica. Het is in de filmwereld niet gemakkelijk het kind van een beroemdheid te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden van acteurs die bewust onder een andere achternaam dan die van hun ouders willen carrière maken. Op eigen kracht dus. Tussen regisseur Vittorio De Sica en zijn zoon Manuel is dit minder een probleem. Manuel De Sica, geboren in Rome in 1949, is een muzikus pur sang. Hij studeert aan het Conservatorium van Rome, de Academia Santa Cecilia, en geniet van alle connecties die zijn vader, regisseur en acteur, in binnen- en buitenland opdoet. Het is zijn vader Vittorio die Manuel zijn eerste kans biedt op een start in de filmwereld. In 1968 maakt Vittorio De Sica het romantisch drama Amanti met Marcello Mastroianni en Faye Dunaway als een gelegenheidskoppel in een luxe vakantieoord in de Alpen. Zij is een Amerikaans modeontwerpster die het ziekenhuis is ontvlucht waar ze werd behandeld voor een dodelijke ziekte. Ze wil de laatste dagen van haar leven vrij doorbrengen. Op televisie ziet ze een ingenieur die airbags ontwerpt en in raceauto's rijdt. Ze belt hem op om hem uit te nodigen voor een liefdesvakantie. Maar hij mag haar geheim, dat ze sterft, niet te weten komen. Manuel De Sica schrijft dus zijn allereerste filmscore voor zijn vader. Hij is dan 19 jaar. Het resultaat mag er wezen. De Sica, de componist, laveert prachtig tussen dynamische jazz en de langgerekte lounge-muziek van een skioord. Met de zelfverzekerdheid van een onbedorven talent krijgt hij het zelfs gedaan dat de titelsong van de film op tekst van Norman Gimbel wordt gezongen door niemand minder dan Ella Fitzgerald, die tot dan toe nog nooit iets voor een film had gedaan. De song heet A Place for Lovers, naar de titel die voor de buitenlandse verkoop aan de film is verbonden. Om teleurstellingen te voorkomen melden we hier maar meteen dat deze song niet op het verzamelalbum met muziek van Manuel De Sica kon worden opgenomen vanwege speciale auteursrechten. We kunnen dus alleen de instrumentale muziek uitzenden, die is gearrangeerd door Manuel De Sica zelf.

Manuel de Sica maakt een vlotte start in de filmmuziek. In 1972 is hij toe aan zijn 10e score voor de Giallo Sette Scialli di Seta Gialla. Je hoort hier het woord giallo 2 keer voorbij komen. Giallo betekent geel en verwijst naar een subgenre in de Italiaanse cinema die van goedkope, snel gemaakte misdaadfilms met meestal een op schokeffecten verteld verhaaltje. In de stationskiosken werd in Italië dit soort pulpthrillers in een geel kaftje verkocht. Vandaar de naam die voor het hele soort films in de jaren 60 en 70 is gaan gelden. De titel van de tongbreker Sette Scialli di Seta Gialla is zelfs voor Italianen moeilijk uit te spreken. Er staat letterlijk 7 sjaaltjes van gele zijde. Maar in het buitenland wordt de film verkocht als The Crimes of the Black Cat. In het moordmysterie van regisseur Sergio Pastore valt namelijk een hele serie slachtoffers die allemaal zijn gedood door het gif curare dat ze binnen hebben gekregen via de klauwen van een kat. De enige die op het spoor komt van de dader is een componist, maar die heeft de moordenaar alleen gehoord. De componist is namelijk blind. Dit zal een extra leuke opgave zijn geweest voor componist Manuel de Sica. Als leerling van Bruno Maderna verwerkt hij avant-garde technieken in zijn karakterisering van de hoofdpersoon, maar omgeeft hij met de jazz en de dansritmes die in de jaren 60 populair waren om de giallo meteen herkenbaar te maken. Italiaanse filmcritici vonden de film volstrekt ongeloofwaardig en immoreel en bovendien een gevaar voor de mentale gezondheid van de kijker. Maar dat geldt eigenlijk voor alle gialli. Luistert u zelf? Sette Scialli di Seta Gialla van Manuel de Sica. Een horrorscore uit 1972.

Dit was Cinematiek hier bij de Concertzender. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie te vinden op onze website concertzender.nl. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: U luistert naar de Concertzender en de tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 136 van de serie Jazz in de Film. En daarbinnen de zesde aflevering die gaat over gefilmde optredens. En deze keer is die gewijd aan de Amerikaanse jazzzanger en bandleider Gab Galloway. Deze Gab Galloway is geboren in 1907 en overleden in 1994. Hij componeerde en voerde zijn nummers met zijn band uit. Tussen 1934 en 1950 trad hij op in films met deze band dus. En in 1980 had hij bovendien nog een rol in de film The Blues Brothers. Zijn band bestaat uit Lamar Wright en Edwin Swayze trompet, Dee Priest Wheeler en Harry Wright trombone, Eddie Barefield, Andrew Brown, Orville Harris en Walter Thomas zijn goed voor de houtblazers, Benny Payne piano, Morris White gitaar, L. Morgan Bass, Leroy Maxey drums en dat is de orkestleiding, die is in handen van Gab Galloway en hij doet ook zang en ook de aankondigingen. We gaan luisteren naar vier songs uit de film Minnie de Moocher uit 1934. Eerst hoort u twee versies van Minnie de Moocher, daarna Rail Rhythm en daarna Sus Su Sus. Zoals gezegd, Gab Galloway en his orchestra.
1: Cab Calloway.

U luistert naar filmmuziek met Gab Galloway en this orchestra. En we gaan luisteren naar 4 songs uit de film Heidi Ho uit 1937. Opening thema Into I Have Got a Right to Sing the Blues, de Heidi Ho Miracle Man, Frisco Flow en Some of These Days. Dat zijn de titels die u gaat horen. Gab Galloway wederom dus en this orchestra.

that with it all.

Dat is dus filmmuziek van Gab Galloway en u hoorde hem met His Orchestra. We gaan luisteren naar enkele losse opnamen, gemaakt in 1942. De Skunk Song, Virginia, Georgia en Caroline. En Blues in the Night met Russell Smith, Chet Collins, Jonah Jones en Lamar Wright trompet. Tyree Glenn, Gack Johnson en Quinton Jackson trombone. Irving Brown, Hilton Jefferson en Drew Brown, Al Gibson en Walter Thomas, die zijn goed voor de houtblazers. Benny Payne bespeelt de piano, Danny Barker gitaar, Mill Hinton bas, G.C. Hurt drums, orkestleiding, zang en spraak, Gab Galloway.

Gab Galloway dirigeerde zijn orkest met zijn filmmuziek. En dat is ook het volgende. De drie songs uit de film Stormy Weather uit 1943. Met de titels Jumpin' Jive, Sunday in Savannah, Geechee Joe en Galloway Boogie. Het is een studioopname uit 1950. Dit keer met Johnny Jones trompet, Tyree Glenn trombone, Ike Quebec tenor sax, Dave Riviera piano, Milt Hilton bass en Panama Francis drums.

Dat was een studio-opname uit 1950. Veel muziek dus met Van Gap Galloway. Dan nog enkele opnamen uit Stormy Weather uit 1943, Kitschy Joe en My Ain't That Something, oftewel Stormy Weather. Drie nummers voor de film gecomponeerd door Cab Galloway samen met de combinaties Palmer Gibson, Froba Palmer en Mills Gaskill. Met zang van Cab Galloway en een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge.

Luistert dus naar muziek, filmmuziek van Gabe Galloway. We zijn toe aan zijn Jitterbug Party uit 1934. Gabe Galloway en this orchestra speelt en zingt de nummers. En dat zijn de volgende. Hotcha Res Mates, Long About Midnight en natuurlijk Jitterbug.

En deze filmmuziek van Gap Galloway werd gespeeld door een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge met zang van Gap Galloway.

0: get a vote.
1: En met deze filmmuziek van Gab Galloway, door Gab Galloway en his orchestra, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenberg.

U bent weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheque. En dit wordt de eerste van twee afleveringen over de veelzijdige componist Clint Mansell. Geboren is hij op 7 januari 1963 in Coventry in Engeland. En Mansell begon zijn carrière als leadzanger van de alternatieve rockband Pop Will Eat Itself. Zijn overgang naar filmmuziek begon in 1998 met de samenwerking met regisseur Darren Aronofsky. Clint Mansell en Darren Aronofsky vormden een krachtig duo, waarbij Mansell de films van Aronofsky verrijkte met zijn kenmerkende composities. Het meest opvallende werk uit deze samenwerking is ongetwijfeld de soundtrack van Requiem for a Dream uit 2000. De aangrijpende en meeslepende muziek van Mansell versterkte de intensiteit van de film en zorgde ervoor dat hij een opvallende en gevestigde componist werd in de filmindustrie. De film Requiem for a Dream is gebaseerd op de gelijknamige roman van Hubert Selby Jr. en volgt het leven van vier personages. Personages die worstelen met verslaving en de destructieve gevolgen daarvan. De film verkent de duistere kant van drugsverslaving. Het verlangen naar een beter leven escaleert in een neerwaartse spiraal van obsessie, wanhoop en desillusie. En dit alles wordt in samenwerking met het Kronos Quartet muzikaal omlijst door Mansells onrustige, beklemmende soundtrack.

Na het succes van Requiem for a Dream bleef Clint Mansell met memorabele composities zijn stempel drukken op de filmwereld. In het tweede deel duiken we in twee andere opmerkelijke soundtracks. De soundtrack van Moon uit 2009 is een subtiel werk. De minimalistische benadering van Mansell, gecombineerd met een vleugje elektronica, weerspiegelt perfect de eenzaamheid en existentiële thema's van de film. Zijn vermogen om met weinig middelen veel emotie op te roepen, wordt in de muziek goed duidelijk. Clint Mansell componeerde ook de soundtrack voor de film Black Swan uit 2010, een nieuwe samenwerking met Darren Aronofsky. De muziek draagt aanzienlijk bij aan de intense en emotionele sfeer van de film. Een film die draait om de wereld van het ballet en de psychologische tol die streven naar perfectie eist. Mansell combineert klassieke en elektronische elementen in de soundtrack en dat resulteert in een meeslepende en beklemmende luisterervaring. Een ervaring die perfect aansluit bij de psychologische thriller. De muziek weerspiegelt de emotionele strijd van de hoofdrolspeelster, gespeeld door Natalie Portman.

En ook de soundtrack van de film Noah uit 2014 werd gecomponeerd door Clint Mansell. En Mansell werkte hiervoor opnieuw samen met regisseur Darren Aronofsky. Noah is een Bijbels epos dat het verhaal vertelt van de Ark van Noah en de zondvloed. De harmonieën van de soundtrack weerspiegelen het majestueuze karakter van de film. In de muziek weerklinken krachtige orkestrale arrangementen als zonnestralen die de essentie van de film omarmen. De muziek onthult de grootsheid van de gebeurtenissen als een kosmisch ballet. Mansell werkte voor Noah wederom samen met het Kronos-kwartet.